0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag vieren we het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen in Jeruzalem. Dominee Posthouwer uit Putten zal de meditatie verzorgen en met ons lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 24. Het thema is Ruimte voor de Heilige Geest. 50 dagen na het paasfeest was er een wekenfeest of oogstfeest. De stad Jeruzalem was dan weer vol met Joden uit verschillende landstreken. God maakte zijn aanwezigheid bekend door het geluid van een storm en er verschenen tongen als van vuur boven de discipelen. De discipelen begonnen allemaal in verschillende talen te spreken, zodat de toehoorders allen konden verstaan wat de Heilige Geest tot hen sprak. Dit wonder trok de aandacht van alle mensen en zo werd de blijde boodschap die zij brachten meegenomen over de gehele wereld toen zij weer huiswaarts gingen. We beginnen met Psalm 33, vers 1 en 11. Zing vrolijk en hef de stem naar boven.

In de wereld is het Pinksterfeest wel naar de achtergrond verschoven en weten vele mensen niet meer wat er gebeurde op die dag. Door naar het volgende kinderlied te luisteren, worden wij eraan herinnerd dat ook deze dag belangrijk is voor ons christenleven en dat wij niet zonder zijn Heilige Geest kunnen.

Verlang dagelijks naar het heilige woord dat ons de weg wijst in dit leven. Door ons te vullen met zijn woord en heilige geest kunnen we hem verheerlijken.

Door de Heilige Geest leren we geloven, hopen en lief te hebben door zijn kracht. We mogen dan zingen van zijn grote dingen en al wat hij ontvangen uit zijn hand. Met Christus zijn we opgestaan en heeft hij ons een eeuwig leven gegeven.

Laat daarom dagelijks ons gebed zijn. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja, vul mij telkens weer opnieuw, want zonder u kunnen wij niet.

Op verzoek luisteren we voor de meditatie naar het prachtige lied van Sela, Heer, wijs mij uw weg. Vervolgens zal dominee Posthouwer zijn meditatie houden over Handelingen 2 vers 1 tot en met 24. En aansluitend luisteren we naar het lied Kom Heilige Geest, ook van Sela.

Vandaag is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En bij het lezen van het Bijbelgedeelte van vandaag moest ik denken aan vakantie. Elke keer als ik op vakantie in het buitenland Nederlanders tegenkom, dan spits ik mijn oren. Toch altijd weer even fijn om Nederlands te horen. In de supermarkt of op een marktje. Leuk, herkenbaar. In Jeruzalem woonden Joden uit ieder volk op aarde, lezen we zometeen. En ze horen ineens mensen spreken in hun eigen taal. Net als ik zullen ze hun oren gespitst hebben. Wordt er hier gesproken in mijn taal? En dat door een stel Galileërs van die ongeschoolde vissers? Hoe is het mogelijk? We lezen samen uit Handelingen 2, vers 1 tot 24. En dat doe ik uit de nieuwe Bijbelvertaling van 2021. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen zetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. Inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. En ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. En daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en ouderen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend, dan zal ieder de naam van de Heer, die de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, heeft u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon de macht over hem niet behouden. De discipelen zijn bij elkaar om vurig en eensgezind te bidden en om te wachten op de vervulling van de belofte die Jezus 10 dagen geleden deed, de komst van de Heilige Geest. En dan ineens verandert alles. We lezen dat Petrus vrijmoedig naar voren stapt en begint te vertellen over Jezus. Wat is er geworden van de man die zo twijfelde en wegzakte in het water? De man die, toen Jezus gearresteerd werd, 3 keer zei, ik ken hem niet. De man die huilend wegvluchtte toen Jezus hem daarna aankeek. De man die na Jezus' opstanding verward in het lege graf rondkeek. De man die hersteld moest worden toen Jezus 3 keer vroeg, heb je mij lief? Een van de mannen die zich uit angst opgesloten had in een huis. Deze Petrus stapt naar voren en hij begint vrijuit over Jezus te vertellen. De houding van de Joodse leiders was niet veranderd. Ze waren hun leven nog steeds niet zeker, maar wat is er dan wel veranderd?
We lezen dat ze allemaal werden vervuld van de Heilige Geest. En dat uitte zich door het geluid van een hevige windvlaag en een soort vlammen dat zich als vuurtongen verspreidden. En ze begonnen hardop te spreken in vreemde talen. Wat een bijzondere gebeurtenis voor degenen die erbij waren. Maar het allergrootste wonder is dat hun hart veranderd is. Van mensen die bang, verdrietig en teleurgesteld zijn naar mensen vol blijdschap die niet meer bang zijn. En dat is precies wat de Heilige Geest in je hart wil doen. In die dagen woonden er in Jeruzalem vele mensen uit vele landen. Ze hoorden ongeschoolde mannen spreken in allerlei talen, ook hun eigen taal. Wat wordt er gezegd? Ze spitsen hun oren. Er wordt in hun eigen taal gesproken over de grote daden van God. Misschien nog wel beter vertaald met, ze hoorden hen God groot maken. Het duurt niet lang voor de menigte reageert. Enkele waren buiten zichzelf van verbazing. Er reageren ook mensen in geloof. Maar anderen reageren een beetje spottend. Het zal gisteravond wel laat zijn geworden. Ze zijn dronken. Maar dan begint Petrus te spreken. En zijn preek heeft een machtige uitwerking. 3000 mensen die zich bekeren. Dat lezen we een stukje verderop in vers 41. Dat is nog eens een preek. En zegt Petrus dan hele spannende dingen? Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar de kracht van de Heilige Geest is de grootste kracht die er is. Gods kracht. Maar we moeten hem wel de ruimte durven geven. En willen geven. Want Pinksteren is een riskant feest. Wie alles bij het oude wil houden, die kan Pinksteren beter niet vieren. Want Pinksteren vieren brengt een risico met zich mee. Een van de kenmerken van de Heilige Geest is namelijk dat hij niet alles bij het oude laat. Maar hij vernieuwt je hart. De mensen in Jeruzalem zijn onder de indruk. Maar er zijn verschillende reacties. Velen komen tot geloof. Anderen zoeken verklaringen van wat er gebeurt. Dit kan toch niet? Ze zullen wel dronken zijn. Alsof je dan vloeiend in andere talen kan spreken overigens. En jij en ik? Hoe reageren wij op de Heilige Geest? Wil je het liever houden zoals het is? Gewoon het oude vertrouwde, zoals je altijd gewend bent geweest? Of durf je de Heilige Geest ruimte te geven in je hart, in je leven, zodat de Heere God ook door jou heen kan werken? Ik heb het inmiddels al zo vaak mogen zien. Mensen die maar moeilijk kunnen praten over hun geloof. En dat kan door allerlei redenen komen, door opvoeding, heftige gebeurtenissen, diepe schaamte over dingen die ze hebben gedaan. Ze veranderen in mensen die vrijmoedig durven getuigen over wat God in hun leven heeft gedaan. Soms plotseling, soms over een langere periode. Maar wat er nodig is dat je de Heilige Geest ruimte geeft. Dat je God de ruimte geeft om in jouw leven, in jouw hart te werken. Om soms ook dingen op te ruimen. Dingen die tussen jou en God instaan. Zullen we de Heilige Geest de ruimte geven vandaag? Zodat God in jou kan werken? Zodat God door jou kan werken? Dat de kracht van God in jouw leven zichtbaar wordt voor anderen? Dat je vrijmoedig mag delen over de Heere Jezus Christus? Net als bij de discipelen zoveel jaren geleden. Ik wens je een prachtig Pinksterfeest, waarin de Heilige Geest je hart voor het eerst of opnieuw mag vullen. Amen.

Laten we samen de Heer een loflied toezingen. Want door zijn geest spreekt hij in vele talen en doet hij ons elkaar verstaan. Zijn geest doorbreekt al de grenzen die wij mensen hebben gemaakt. Prijs de Heer, want de weg is weer open naar de Vader en naar elkaar. Door zijn geest kunnen we zeggen, Jezus is de Heer.

Het is daarom ook onze opdracht om die blijde boodschap van het evangelie te verkondigen, voordat het te laat is. Als we naar deze wereld kijken, zien we de tekenen die erop wijzen dat Jezus spoedig terug gaat komen. Wat zou het dan mooi zijn als er nog vele mensen tot geloof in hem zouden komen?

Heer, laat de hemel weer openbreken en het huis weer vullen met uw vrede. Dan zal de adem van uw geest ons met uw kracht bekleden. Laten we ons daarnaar uitstrekken.

Laten we op weg gaan met een brandend hart en een gebed bij elke stap. Dat er een lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag.

Helaas zit onze tijd er alweer op en gaan we afsluiten met een zegenlied. Nel Wallet en Evert Kuiper wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Gedenk ze in uw gebeden en zie naar hen om. Tot volgende keer en blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land. In de Flevopolder op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor afrit Biddinghuizen staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk. Voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En dit heeft alles te maken met een groot evenement wat daar plaatsvindt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Renny en Albert Nieuwenhuis. Luisteraars, het is Pinkster, het feest van de hoop. De hoop die de Geest van God in onze handen en harten heeft gelegd.
2: De lange weg naar Pinksteren door Nel Benschop. We staan nog aarzelend in het feestelijke licht van de bevrijding uit de donkere slavernij. En we beseffen nauwelijks, we zijn nu vrij. Voor ons ligt de woestijn. Heer, toon ons uw gezicht. Maar gij verbergt u in de wolkkolom. Zo wijst u ons de weg naar het beloofde land. Zo vaart u naar omhoog met zegenende hand. Wij staren naar de wolken en bidden. Jezus, kom. Kom, Heer. De weg door de woestijn is lang geweest. Verlicht de wolkkolom, zoals u hebt beloofd, met vlammend vuur dat zich verdeelt op ieders hoofd. Tongen van vuur, lichtflitsen van uw Pinkstergeest.

Toen dan de 50ste gekomen was, door Huub Oosterhuis. Toen dan de 50ste gekomen was der dagen na die eerste, dat zijn graf werd leeggevonden, zaten wij ter neer rondom een tafel. Plotseling geschiedde een storm van levensadem uit de hemel. Vuurtongen stonden boven onze hoofden. Zoals aan Mozes in een storm van vuur werden die dag de 10 volkomen woorden in alle talen te verstaan gegeven aan alle volkeren onder de hemel. Gij, Israëls bevrijder, schenk uw wijzing aan iedere mens in zijn geboortetaal. Iedere dag bezochten wij de tempel, en wie ons vroeg, getuigden wij van hem. Jezus, Messias, dat de lang verwachte nieuwe tijd nu gekomen was in hem. God heeft hem uit het dodenrijk gevoerd en stralend aan zijn rechterhand verheven.

50 dagen door Jeannette van Osselen. Dan breekt de band die mij in angst gevangen hield. Mijn mond was droog en strak, kon enkel zachtjes klagen. Tot aan dat moment, die dag van eeuwigheid, het was of er een zucht ging door de wolken. Licht brak de ban en ik werd opgetild, gedragen. Niet eerder had ik de signalen opgemerkt, begrepen dat zijn geest verschijnt in vele vormen. Na 50 dagen, onstuitbaar uitgestort, die mensen vrijmaakt om te durven wagen weer op te staan, elkaar zelfs fluisterend te verstaan. Dan zal de warmte en het vuur van dat moment de hoop van alle mensen wekken, laten groeien, in liefde voorgoed. En alle kramp verdampt om in dit tijdsgewricht en steeds opnieuw weer onderweg vrede zoekend te leven aan zijn hand.

Van God de Geest door Inge Lievaart. De Heer was opgevaren. Hij liet zijn kerk alleen. Maar zij die met hem waren, als aan een boom de blaren, zij woeien niet uiteen. Nog was op hen zijn zegen, al leken zij verweest, en hun gebeden stegen hem na, opdat zij kregen de hun beloofde geest. Opeens was hij gekomen in het vervullingsuur, en als geweldig stromen van wind werd waargenomen en tongen als van vuur. In hun verbaasde monden was het de geest die sprak en gaf dat die daar stonden hun eigen taal verstonden, het woord dat binnenbrak. En die zich overgaven aan het werk van God de Geest, gebonden zondeslaven, ontvingen Christus gaven, zijn leven dat geneest. De wijnstok hing beladen, en hij was pas geplant. Bezingen wij Gods daden, nog deelt ons die genade des Heren afgezand. God met ons als tevoren, er is geen scheiding meer, we zijn niet meer verloren, maar door de Geest herboren, reeds tempels van de Heer.

Pinksteren door Nel Benschop. Het is een vreemd, ongrijpbaar feest, de nederdaling van de geest. Wat vlammen en geruis van wind, een taal die nieuwe woorden vindt. Nu dalen er geen engelen neer, ver lijkt de opgestane Heer. Er is een wonder voor ons oog, uit sintels rijst een vlam omhoog. Er is een wonder voor ons oor, Gods geest vindt bij de mens gehoor. Wie hem verriet, getuigt van hem. Wie hem verliet, spreekt met zijn stem. Het is een vreemd, onzegbaar feest, de woordgeboorte van de geest. En in de geest daalt onze Heer voor eeuwig in ons midden neer.

is goed. Vogel van de geest, door Joke Verweerd. Vogel van de geest, spreid uw lichte vleugels. Waar u bent geweest, breekt het daglicht aan. Mensen opgestaan, geven God de teugels. Vogel van het licht, maak in ons een woning en breng ons goed bericht. Van de slavernij maakt hij ons vrij, Christus is de koning. Vogel van het woord, spreek tot in ons wezen, dat het wordt gehoord. Breek het wonder aan in een nieuw verstaan, tussen hoop en vrezen.

De vogel van het woord, door Nel Benschop. Lichte vogel van het woord, vlieg over de wereld heen. Maak het hart, zo koud als steen, warm wanneer je het zingen hoort. Snelle vogel van het woord, zoek je weg, hoog door de lucht. Vlieg ver boven het gerucht, dat de stilte in ons verstoort. Pinkstervogel van het woord, soms gelijk een duif zo zacht, soms een arend in zijn kracht. Vlieg boven ons leven voort.

Niets van mezelf, door Jook verweerd. Niets van het waardevolle in mijn leven is van mijzelf, het is door u gegeven. Niets in mijzelf is goedheid of geluk, in mij ligt alles al van oorsprong stuk. Dat is het juist, Heer, dat is nu het wonder. U ziet mijn mensenleven als bijzonder, u heeft voor mij een nieuwe weg gemaakt en met uw hand mijn voorhoofd aangeraakt. En als ik bij u kom met lege handen, en met mijn koude hart doet u mij branden. U blaast uw vuur, u draagt de geestkracht aan. Zonder uw liefde zou ik niet bestaan.

Adem Ruach door Jannie de Pauw. Adem van geest brengt leven tot leven. Adem van geest neemt weg onze schroom. Adem van geest doet ons blijer beleven. Adem van geest wekt op uit de droom. Adem van geest geeft moed om te handelen. Adem van geest geeft kracht om te wandelen. Adem van geest brengt ons God dichterbij. Adem van geest maakt van jou en mij wij.

Pinksterbloemen door Ine ten Broeke Bruins. Mijn hart was dood, een winter lang, tot er in mij een stille kracht, onzichtbaar nog, nieuw leven bracht. Een dode tak bot uit en zwelt tot bloem. O God, dat ik dit wonder van de lente toch Pinksteren noem. Geen vreemde tongen, nog van vuur, maar wie het wil, ontvangt de geest van God, zodat het dorre hout verandert in een bloesemfeest. En raakt Gods geest mij aan, voel ik zijn troost en kracht, dan bloeien Pinksterbloemen langs mijn weg, tot mij de grote lente wacht.

Pinksteren, door Co het Hart. Vogel, kom toch aangevlogen, zet u zegenend op mij neer, opdat ik de lof kan zingen van de Allerhoogste Heer. Mij ontbreken zoveel woorden, overkom mij, vredesduif, met het lang verwachte wonder. Geef mij stem en overhuif mij met nieuwe, sterke woorden, die ik eerst nog aarzelend spreek, maar gedreven door uw klaarheid weldra juichend openbreek. Tot hun vreugde is ontsloten, vonken spattend, tong van vuur, geest der waarheid, overkom mij. Maak het Pinksteren, ieder uur.

De lente is gekomen door Willem Barnaert. De lente is gekomen, de zomer is nabij. Het groen zit in de bomen. Dit is de maand van mei. De bloemen staan te blozen, de dieren vieren feest. De mensen minnen kozen en God beschikt zijn geest. De geest, dat is de adem die God aan adem geeft. Nu noemen wij met namen al wat op aarde leeft. Gij bloemen en gij dieren, gij mensen met elkaar, komt alle bruiloft vieren. Het feest is openbaar. In al wat wijs en waar is, leidt ons de geest van God. En als de schepping klaar is, wordt heel de aarde goed. Want hij zal bij ons komen, hij laat geen kind verweest. Hij maakt het altijd zomer. En altijd Pinksterfeest.

Uit uw hemel, door Huub Oosterhuis. Uit uw hemel zonder grenzen, komt gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen. Als een kind zijt gij gekomen, als een schaduw die verblindt, onnaspeurlijk als de wind, die voorbijgaat in de bomen. Als een vuur zet gij verschenen, als een ster gaat gij ons voor. In de vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt gij verdwenen. Als een bron zijt gij begraven, als een mens in de woestijn. Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde? Als een woord zijt gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land door een evenement in de Flevopolder. Daarvoor zien we vertraging op de N306 kamp richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met 3 kwartier oponthoud. De N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland vanaf die kant 2 kilometer met ook ruim een half uur vertraging. En verder is het ook druk op de N709 Binnenhuis richting Elburg voor de aansluiting met de N309 ruim 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij ons programma Klassiek op zondag. Met zoals altijd onze vertrouwde technicus Dirk Hallé en Stineke Renes samenstelling en presentatie. Een Engels begin met de bekende 17e eeuwer John Dowland, zijn Flow My Tears, gezongen door tenor Zachary Wilder. En uit zijn bekende Lacrimae, Semper Dowland, Semper Dolens, vertaald altijd dowlend, altijd treurend of droevig. Een woordspeling die Dowland gebruikte als handelsmerk voor zijn beroemde melancholische muziek. Het wordt uitgevoerd door het ensemble La Chimera onder leiding van luitist Eduardo Egués.

eerste violist en ook altviolist werd in het King's Theatre in de Haymarket. Tijdgenoten Haydn en Beethoven waren zeer lovend over zijn muziek. Het Dorrit Ensemble speelt van Schild zijn strijkkwartet nummer 1 uit zijn 6 strijkkwartetten opus 3. De delen zijn Aria con variazione, Fuga, Allegro con spirito en Rondo Allegro.

Vanuit Engeland terug naar Holland. Met een gedeelte uit de pianosuite Buiten van Julius Röntgen. Het is een hommage aan Edvard Grieg, van wie hij de volksmuziek leerde waarderen. De cyclus weerspiegelt het veranderende leven van Röntgen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij niet kon reizen en gedwongen was in Nederland te blijven. De meeste tijd bracht hij buiten door, wandelend en fietsend door de polders en de duinen. Uit deze buitensuite laat ik u horen Hollands Jolijt, Het Boerinnetje, Boerenklucht, Volkswijze en Klompenfuga. Pianist is Mark Anderson.

De 17e-eeuwse componist Servaas de Koning werd geboren in Vlaanderen, in Gent of in Dendermonde, dat is niet helemaal duidelijk. Later vestigt hij zich in Amsterdam, waar die andere zuidelijke Nederlander Karel Akkaar hem al was voorgegaan. Hij vertoefde er in kringen rond de Amsterdamse Schouwburg en werkte later vermoedelijk op eigen houtje als muzikus in Amsterdam. Tevens was hij muziekleraar aan de Franse meisjesschool van Lucie Cartier. In Amsterdam verschenen van hem 7 opusnummers bij de bekende muziekuitgever Estienne Roger. 2 bundels met sonates, voor 1 en voor 2 fluiten, met en zonder basso continuo. Ensemble Postscript met fluitiste Aisha Wils speelt van de Koning de delen uit zijn suites en trio sonates opus 1 en 4.

Frankrijk en Nederland verenigd in L'amour est le dieu de la paix. De liefde is de god van de vrede. Liefde en vrede is iets wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken. De Franse sopraan Julie Roset, begeleid door Holland Barok, zingt dit lied van Jean-Philippe Rameau uit zijn Le Berger Fidèle, de trouwe herder. Het is een cantate voor sopraan en orkest, gecomponeerd door Jean-Philippe Rameau rond 1728. Het is een vroeg werk in barokstijl dat zich afspeelt in het antieke Griekenland.

We sluiten ook Frans af met de 20e eeuwse Franse componiste en harpiste Henriette Renier. Voordat ze 5 jaar oud was, speelde ze piano met haar grootmoeder. Renier raakte geïnspireerd om harp te leren spelen nadat ze haar vader een concert in Nice had zien geven met Alphonse Hasselmans, een prominent harpist. Ze raakte geïnspireerd door de muziek en besloot dat ze harp wilde spelen onder zijn begeleiding. Ze begon te spelen toen ze 8 was, maar ze was nog te klein om bij de pedalen van de harp te komen, dus bedacht haar vader verlengde voetpedalen om haar te helpen. Ze is bekend om haar vele originele composities en transcripties en om de methode voor harp die ze ontwikkelde en die tot op de dag van vandaag nog steeds wordt gebruikt. Ze verwierf bekendheid als vrouw in een tijdperk waarin roem voor vrouwen sociaal onaanvaardbaar was. Haar toewijding aan haar geloof, haar familie, haar leerlingen en haar muziek heeft muzici decennia lang beïnvloed en geïnspireerd. Antoine Barey, viool, Stéphane Tétriault, cello en Valérie Milhaud, harp, spelen van Renier het Allegro Risoluto uit haar trio-sonate. Fijn dat u luisterde en Dirk bedankt voor alle technische ondersteuning. Volgende week is er weer een nieuwe Klassiek op zondag. Dan met collega Pieter van Putten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Loenen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306 van Harderwijk naar Kampen. In beide richtingen heb je daar voor Walibi Holland bijna een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij ons programma Pastorale. Met onze technicus Dirk Hallee en Stineke Renes samenstelling en presentatie. U hoorde Joris Verdun op harmonium met een petit offertoire voor harmonium van César Franck. Op deze morgen van Eerste Pinksterdag natuurlijk ook het Veni Creator Spiritus, Kom Heilige Geest. Een van de Fransman Michel Richard Lalande en een van de Est Arvo Pärt. Maar we beginnen met een Te Deum Laudamus. Wij loven u, o God, van de Franse 18e eeuwse componist Henri Desmarest. Hij schreef twee Te Deums, één getiteld De Paris en de andere De Lyon. Uit dit laatste hoort u een gedeelte, uitgevoerd door Ensemble Les Surprises, onder leiding van Louis-Noël Bastien de Camboulas.

Het Veni Creator Spiritus van Michel Richard de Lalande hoort tot de zogenoemde Grand Motet, een van de muzikale hoogtepunten onder koning Lodewijk XIV. De Lalande schreef deze motette tussen zijn benoeming bij de Chapelle Royale en zijn toetreding tot La Musique de la Chambre, waar hij de prestigieuze post kreeg als surintendant. Het motet wordt uitgevoerd door het bekende Franse ensemble Correspondance, onder leiding van Sébastien Dossé.

Het Veni Creator Spiritus van de Estse componist Arvo Pärt voor koor en orgel werd in 2006 geschreven in opdracht van de Duitse Bisschoppenconferentie. Het werk is gebaseerd op twee verzen van een van de belangrijkste gebeden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Pinksterhymne Veni Creator Spiritus. Het is een korte, heldere en luchtige Tintinnabuli-compositie die eindigt met een feestelijke amenformule. Het wordt gezongen door Theatre of Voices onder leiding van Paul Hillier.

Van de hedendaagse Oekraïense componist Valentin Silvestrov laat ik u twee gewijde gezangen horen, uitgevoerd door het Letse Radiokoor onder leiding van Siegfried Sklava. Silvestrov componeerde beide in 2006. Het eerste is Mercy of Peace en het andere To Thee We Sing. Volgens Silvestrov is zijn muziek een antwoord op wat er al bestaat en een echo van wat er in de wereld gebeurt. De Sovjet-autoriteiten beschouwden zijn muziek als avant-garde en die muziek wilde men niet om het volk te vermaken. Door zijn stijlgebruik werd hij daarom niet toegelaten tot de Bond van Sovjet-componisten, wat inhield dat zijn werken niet in het openbaar werden uitgevoerd. In 1995 was de lucht zo geklaard dat er een album met zijn muziek uitkwam.

Ook Tchaikovsky schreef een aantal gewijde koorliederen. Zijn 9 Sacred Choruses zijn een collectie van a cappella orthodox liturgische werken die hij componeerde tussen 1884 en 1885. Zij combineren traditionele Russische geestelijke gezangen met Tchaikovsky's eigen expressieve en romantische stijl. U hoort nog een keer het Letts Radiokoor onder leiding van Siegfried Sklava, nu met Tchaikovsky's We Hymn to Thee, Wij Loven U en het Onze Vader.

Sluiten deze pastoralen af met de Nederlandse 16e-eeuwse componist Cornelis Schuit. Zijn Padovana en Gagliarda, door de eveneens Nederlandse organist Matthias Havinga gespeeld op het Faber Blanc orgel van de Jacobuskerk in Zeerijp. Fijn dat u weer luisterde. Dirk, bedankt voor alle techniek. En volgende week is er weer een pastorale, dan met collega Henk IJzenga.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. @puttenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken@puttenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande. Pinksteren is Pinksterfeest, luisteraars. Op deze hele bijzondere dagen herdenken wij aan de uitstorting van de Heilige Geest. Een van de waardevolste sacramenten die onze Heer Jezus aan ons heeft nagelaten. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, Handelingen 2, staat deze geschiedenis beschreven. En ook dat dit Gods geschenk voor ons is, de gelovigen die in verre landen wonen. De Heilige Geest die in ons woont, maakt dat ons leven eeuwigheidswaarde heeft. God is hier, Hij wil ons zegenen.

17 mei was u jarig, meneer Albert Spuisman. En daarmee wordt u van harte gefeliciteerd door het seniorencontact van uw christelijk gereformeerde kerk van Ermelo. Zij wensen u Gods goedheid en zijn nabijheid toe in het komende levensjaar. En u krijgt daarbij van hen het lied Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw. U gaf uw woord, zend ons uw geest, Heer.

De ouderencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten feliciteert met zijn verjaardag Piet Brandsma. U weet wel, luisteraars, dat is de man die al jaren mooie kerststukjes maakt voor goede doelen. Je gemeente wens je Gods zegen toe, Piet, samen met het Pinksterlied Heilige Geest, werk in ons midden.

vol verwachting blijven we uitzien naar uw wederkomst, Heere Jezus, om uw geweente in uw hemelrijk thuis te halen. Maranatha klinkt ons wachtwoord. Amen, ja, Heer Jezus, kom. Maar, lieve luisteraars, de mens wikt, maar God beschikt over het einde der tijden.

De grote troost in ons leven is ons gebed naar onze Heere Jezus. En dat wij mogen weten, er is een God die hoort.

God van trouw, u verandert nooit, eeuwige, u mijn vredevorst. Heren, wij komen tot u, alle dagen, opnieuw en opnieuw, en steeds meer en meer.

vol verlangen kijken miljoenen mensen over de hele wereld met verlangen uit naar de nieuwe schepping waar wij op aarde naar zochten al heel lang en naar vragen. Dan zingen wij Gods lof voor eeuwig, zoals het was in Edenshof.

al ons verlangen is naar u, Heere God, om daar te mogen zijn. Voor jou, Sjaak, jij woont in het dorp Zerelo bij Ermelo. En het lied waar je zoveel van houdt, is De Heilige Stad. En samen met de lieve groeten van Erika, Jan-Willem en van Willemijn, laten wij jou dat graag horen.

18 mei was jij jarig, Mary Romein. En met deze hoge leeftijd word je van harte gefeliciteerd door Dick en Ali Groeneveld, Jannie van Roon en Anja Huigen. Zij wensen je Gods liefdevolle nabijheid toe en zijn zegen, samen met Psalm 134, de versen 1, 2 en 3. Loof nu aller Heere, Heer.

Er komen stromen van zegen, dat heeft de Heere ons beloofd. En met dit lied vol van belofte en met de Heilige Geest die in ons woont en ons kracht en moed geeft om door het leven te gaan.

een bede van ons tot u, Heere God, van alle luisteraars die vanmiddag bij ons zijn en die u lief hebben. Wees dicht bij ons, Heere. Meer liefde, o Heer, tot u. Uw liefde, Heer, dat is wat wij begeren. Dat steeds in onze beden is, steeds meer en meer.

Wij, de gemeente van volgelingen van de Heere Jezus Christus, geloven in de krachtige werking van de Heilige Geest. Die geest is uitgestort op Pinksterdag. En vanaf dat ogenblik mogen mensen die de Heiland lief hebben en hem volgen, erop vertrouwen dat die geest in hen woont en dat die Heilige Geest hen in het leven wil leiden. Eeuwig leven wil Hij u geven. Met het laatste lied willen wij samen afscheid nemen van deze middag. Henk Schipper en ik wensen u een gezegende Pinksterdagen toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal. Vandaag vieren we het Pinksterfeest. En natuurlijk hoor je hier ook van bij Kinderkerkplein. We hebben naast het verhaal ook weer mooie liedjes die over het Pinksterfeest vertellen. En we beginnen vandaag met een lied over Jezus. Hij is de hoop voor alle mensen en alle volken. En ik hoop dat hij ook voor jou de belangrijkste is.

Nu zijn er op aarde en misschien ook in jouw leven wel nog verdrietige en nare dingen. Nu heb je misschien nog wel eens zorgen en kun je niet altijd blij zijn. Maar er komt een andere tijd. De Heer Jezus komt eens weer terug op de wolken en dan wordt alles nieuw. Nieuwer dan nieuw. Spiksplinternieuw.

jongen, jongen, wat was je toch druk in de stad? Wat zijn er veel mensen, ook uit andere landen. Kijk daar, die man. Hij heeft een prachtig gekleurde jas. En die mevrouw daar. Kan jij verstaan wat ze zegt? Het is feest in Jeruzalem. Pinksterfeest. En dan is het natuurlijk een drukte. Vanuit het hele land zijn de mensen naar Jeruzalem gekomen. En zelfs Israëlieten die in andere landen wonen, komen naar Jeruzalem als het Pinksterfeest is. Die Israëlieten wonen soms in Griekenland, in Egypte of Turkije, of in nog een ander land. En ze gaan allemaal naar de tempel om te bidden en offers te brengen aan de Heere God. De discipelen zitten in een huis vlak bij de tempel, dicht bij elkaar. Zij wachten ergens op. Want 10 dagen geleden is de Heere Jezus naar de hemel gegaan. En toen heeft hij gezegd, ik ga jullie de Heilige Geest geven. Ja, en daar wachten ze nu op. Samen zitten ze te praten. Soms bidden ze, soms zingen ze. En dan ineens, plotseling gebeurt er iets vreemds. Hoor je dat? Het lijkt wel of het heel hard waait. Zo klinkt het. Maar kijk eens,

raar. Op hun hoofden zijn opeens vlammetjes. Het zijn geen echte vlammetjes, want ze zijn niet heet. Maar het lijken wel echte vlammetjes. En de discipelen voelen ook iets van binnen. Ze weten niet hoe het komt, maar opeens voelen ze zich heel gelukkig en blij. En ze willen plotseling met iedereen over Jezus praten. De Heilige Geest is in hun harten gekomen. Ja, die kun je niet zien. En toch wil de Heere God dat iedereen weet dat de Heilige Geest gekomen is. En daarom laat God die wonderlijke wind waaien. En daarom zijn die vlammetjes op de hoofden van de discipelen. De discipelen doen de deuren open en ze gaan naar buiten. Er staan heel wat mensen bij hun huis. Iedereen kijkt in verbaasd aan. Ze zijn zo blij, die discipelen. Ze gaan hardop zingen en danken. Heere God, dank u wel dat u van ons houdt. Ze danken Jezus dat hij hun zonde heeft weggenomen. En als de discipelen de Heere God danken, praten ze allemaal in een andere taal. Ja, ze kennen die taal helemaal niet. Ze kennen alleen maar de taal van de Israëlieten. En toch danken ze God. Allemaal in andere talen. De mensen uit Griekenland. En de mensen uit Egypte en Turkije. Die zeggen, hé, dat is onze taal. Ze begrijpen precies wat de discipelen zeggen. En hoe dat kan? Zijn ze zo knap geworden ineens? Nee hoor, de Heilige Geest doet dat. Hij laat hen in andere talen spreken. Wat is er toch aan de hand? Vragen de mensen verbaasd. Hier gebeurt iets bijzonders. Petrus begint te praten tegen de mensen die buiten staan. En hij zegt, de Heilige Geest is in ons hart gekomen. Hij is gestuurd door Jezus. Jullie kennen Jezus toch nog wel? Oh ja, dat weten de mensen wel. Ze hebben Jezus vaak gezien als de zieke mensen beter maakten. En ze hebben ook wel eens naar hem geluisterd als die over God praten. Ze dachten dat Jezus koning zou worden, maar ja. Toen hebben ze gezien dat hij gevangen genomen werd en aan het kruis gehangen was. En dat hij gestorven is en wat er daarna gebeurd is. Tja, dat weten ze niet hoor. Maar dat gaat Petrus hun nu vertellen. Jullie denken dat Jezus gestorven is, hè? Maar hij is niet in de dood gebleven. Nee, na 3 dagen is hij weer opgestaan uit het graf, vertelt Petrus. En 10 dagen geleden is hij teruggegaan naar de hemel. Want hij was de Zoon van God. Hij is de Christus, de Heiland. En jullie hebben gezegd dat hij aan het kruis moest sterven. Ja, dat hebben jullie ook geroepen. Oei, daar schrikken de mensen van. Want het is waar wat Petrus zegt. Toen de priesters Jezus wilden laten doden, hebben zij ook meegeroepen. Jezus moet aan het kruis. Daar op dat plein, bij Pilatus. Oh, wat erg. Ze hebben dus de Zoon van God aan het kruis gehangen. Maar ze wisten het toch niet? Ze begrepen het toch niet? En nu, ja, nu Petrus het allemaal vertelt, nu opeens snappen ze het. En voelen ze spijt. Oh, ze hebben de Zoon van God gedood. En bang roepen ze, wat moeten we doen? God is natuurlijk vreselijk boos op ons. Oh Petrus, kan je vertellen wat we moeten doen? Ja, zegt Petrus. Jullie moeten dat eerlijk tegen God zeggen dat je veel spijt hebt. Dan wil God jullie vergeven. En dan mogen jullie je laten dopen in de naam van de Heere Jezus. En dan is alles weer goed tussen God en tussen jullie. En dan kan de Heilige Geest ook in jullie hart komen. Nou, dat willen heel veel mensen wel graag. En zo zijn er wel 3000 mensen die zich laten dopen. En al die mensen, die horen nu ook bij Jezus en bij de kring van de discipelen. En ze krijgen net als de discipelen ook de Heilige Geest in hun hart. Want als de Heilige Geest in je hart komt, dan word je heel blij en gelukkig van. En dan ga je nog meer van de Heere Jezus houden. Ja, de discipelen hadden het eerst wel moeilijk gevonden hoor, dat Jezus terugging naar de hemel. Maar hij liet ze niet alleen. Hij had de geest gestuurd. Daar heb ik je net over verteld. En die geest wil jou ook leren om het verhaal van Jezus verder te vertellen.

Als jij nou ook graag meer op Jezus wil lijken, dan mag je ook vragen of de Heilige Geest in je hart wil komen wonen. Hij gaat je dan leren om steeds meer op Jezus te lijken.

Het gedicht van vandaag heet Kijk eens wat een vlammetjes. Kijk eens wat een vlammetjes hier op het Pinksterfeest. Ze branden vrolijk allemaal. Nu komt de Heilige Geest. 120 vlammetjes, het is een bijzonder feest. Aan jou en mij en iedereen geeft God zijn Heilige Geest. Kijk eens wat een vlammetjes, het is nu feest voor altijd. We zingen samen, dank u wel, voor de Heilige Geest. Kom heel dicht bij mij, Heilige Geest, en vervul mijn hart. Leg uw hand op mij, Heilige Geest, vervul mijn hart. Kom en zegen mij, Heilige Geest, vervul mijn hart. Met liefde en tederheid, vrede en vriendelijkheid. Geef mij kracht, geduld en trouw en zachtmoedigheid. Net als een duif van vrede. Zo komt die Heilige Geest neder. Heer, geef ons de vrede en raak ons aan. Wij willen u volgen, van nu af aan. Net als de wind die ruist in de bomen. Zo is de Geest van God bij ons gekomen. Geef ons uw zegen en raak ons aan. Wij willen u volgen, voortaan. Net als het vuur dat de warmte zal geven. Zo komt uw Geest in heel ons leven. Heer, geef ons uw liefde en raak ons nu aan, want wij willen u volgen, voortaan. De Heilige Geest, die lijkt ook, en dat hoorde je niet in het gedicht, maar een beetje op een mooie vrucht, zoals een mandarijn of een tros druiven. Elk patsje of elk druifje is een stukje van die vrucht. En zo zijn er allemaal dingen die je van de Heilige Geest krijgt. Je hoorde ze net in het gedicht. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Nou, luister zelf maar.

Heb jij de Heilige Geest in je hart? Want weet je, als je de Heilige Geest in je hart hebt, als die bij je woont, dan ben je eigenlijk nooit alleen. Dan is het net of je steeds Gods stem hoort die zegt, kom maar bij mij, ik help je.

0: Ik heb een heel leuk liedje gevonden. Die ook gaat over de Heilige Geest als een vlammetje. En het heet Fikkie Steken.
1: Lieve

En ik heb hier een heel leuk verhaal van Marleen van Tintelen. Het gaat over een kleine duif. Kleine duif keek vanuit het nest over de wereld heen. Hij was met Pasen uit het ei gekropen. En vol verwachting om de wereld te zien. Want hij dacht dat de wereld leuk was. Vol met lieve, vrolijke mensen. Mensen die elkaar hielpen en aardig tegen elkaar deden. Maar helaas. Vanuit zijn nest zag de kleine duif dat de wereld die hij verwachtte te zien er helemaal niet was. En daar was kleine duif echt heel erg verdrietig om. Waar kijk je toch naar en waarom ben je zo verdrietig? Vroeg de grote duif. Heb je wel eens goed om je heen gekeken? Vroeg de kleine duif. Het is helemaal niet leuk in de wereld. Mensen doen elkaar pijn en ze maken ruzie en ze voeren alleen maar oorlog tegen elkaar. En tussen al die puinhopen die grote mensen veroorzaken, zegt de kleine duif, zijn er kinderen die honger hebben of kinderen die helemaal alleen zijn en die het zelf maar uit moeten zoeken. Nee, ik vind deze wereld helemaal niet leuk, besluit de kleine duif. Oh, maar kleine duif, het klopt dat er in de wereld heel veel nare dingen gebeuren en ik zie dat ook, maar weet je, wij zijn pinksterduiven en pinksterduiven hebben een missie. Pinksterduiven geven kleur en vrede aan de wereld. Ze raken mensen in het hart. Als een mens de Pinksterduif heeft ontmoet, dan is zijn hart gevuld met de vrede van God. Wij, Pinksterduiven, beginnen vaak heel klein. We beginnen in iemands hart. Dus je moet niet naar die grote dingen kijken, maar naar de kleine dingen die, ook al zijn ze maar heel klein, toch kan iemands leven er totaal door veranderen. Hier, ik zal het je laten zien. Zie je die vrouw daar? Die even stilstaat bij die zwerver. Ze geeft hem wat geld, zodat hij vanavond geen honger heeft. En daar, verderop, is een groepje mensen die na heel veel ruzie vrede sluiten en als vrienden uit elkaar gaan. Er zijn mensen die anderen over God vertellen en allerlei activiteiten regelen voor mensen die eenzaam zijn. De kinderen die alleen zijn ontvangen liefde en zo goed als mogelijk is wordt er ook voor hen gezorgd. Zie je, zegt de grote duif, ook al is de wereld slecht en gebeuren er ook heel veel goede dingen. Als die mensen die goed zijn voor anderen en zo de liefde van God uitdragen, hebben we allemaal de Pinksterduif in hun hart. Nu zullen jullie me vast wel willen vertellen dat ik het helemaal fout heb. De discipelen waren met het Pinksterfeest ook in Jeruzalem. Toen de discipelen bij elkaar waren en ze de Heilige Geest kregen, toen waren er soort vlammen te zien. En het leek of het heel hard waaide. Alleen, er was geen duif te zien. En toch wordt de duif gezien als het teken van de Heilige Geest. Denk maar aan het verhaal in de Bijbel waar Johannes Jezus doopt. Jezus wordt dan vervuld met de Heilige Geest. Er daalt een duif neer en dan klinkt het: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Die duif die neerdaalde was niet zomaar een duif, maar het was de Heilige Geest die vanuit de hemel neerdaalde. Pinksteren is dus niet zomaar een feest, maar het is een feest van de Heilige Geest. Zo worden wij ook elke keer weer geïnspireerd om iedereen die nog niet van Jezus heeft gehoord het goede nieuws te brengen. En daarbij krijgen we heel goede hulp, want de Pinksterduiven vliegen af en aan om de mensen in het hart te raken, zodat we de wereld om ons heen wat mooier kunnen kleuren. En andere mensen die het nodig hebben, kunnen helpen. En dat is het werk van de Pinksterduif. Nou, we hebben voor dit verhaal gezongen over als je geen liefde hebt. Maar het volgende lied gaat over als je wel liefde hebt onder elkaar.

Soms, als er dingen zijn gebeurd die niet goed zijn, dan wil God dat je de ander vergeeft. Ja, vergeef elkaar.

De hemel was eerst gesloten. Maar de Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat de hemel weer open is voor ons mensen. Doordat hij stierf aan het kruis. En nu kunnen we voor altijd weer bij God komen.

Ons volgende lied heet Wat een feest. Een feest, want de hemel ging eerst open om Jezus naar de aarde te laten gaan. En nu gaat de hemel open om de geest van God naar ons toe te sturen. Wat een feest, dat Pinksterfeest.

0: is alweer tijd. Vergeet de volgende week niet dat Jezus en de Heilige Geest altijd bij je zal zijn. Wij, Regina, José en ik, wij gaan ons best weer doen voor de volgende keer. Dag.
1: Doei.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer blusste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we weer country plaatjes laten horen die succesvol waren tussen 1949 en 1985. We begonnen in 1960 met Don Gibson. Hij werd geboren in North Carolina, maar vertrok op zijn 29e naar het country Mecca Nashville. Hij zong covers van bekende country songs, maar schreef ook veel van zijn nummers zelf. Zoals dit Just One Time. Het haalde de tweede plaats in de Amerikaanse country charts. Een andere grote countryartiest is Eddie Arnold. Tussen 1945 en 1982 had hij 128 hits. In 1968 zijn 101ste, Then You Can Tell Me Goodbye, dat op één kwam.

Seven Lonely Days werd in 1953 bekend door de versies van Bonnie Lou en Georgia Gibbs. In Nederland werd het opgepikt door het orkest zonder naam. Dat was het KRO Radioorkest dat was opgericht door Gerde Roos. Henk Jansen van Galen en Kees Schilperoort maakten er een Nederlandse tekst op, 7 dagen lang. De zang was van de Marketenters en de Musketeers. Net als Don Gibson schreef Buck Owens veel van zijn werk zelf. Hij kwam in 1963 op 1 in de countrylijst met Love's Gonna Live Here.

Brenda Lee was de eerste artiest die Always On My Mind opnam. In hetzelfde jaar, 1972, kreeg het veel meer bekendheid door de cover van Elvis Presley en in 1982 door de cover van Willie Nelson. Zoals uit mijn programma's wel duidelijk moet zijn geworden, houd ik wel van Scandinavische covers van grote hits. Ik laat nu een Noorse versie horen van Blue Side of Lonesome, getiteld The Ensommers Gate, de straat van de eenzame. Het wordt gezongen door de Noorse countryzanger Bjørro Holland, die van 1960 tot 1966 in de Verenigde Staten heeft gewoond.

George Hamilton IV was de eerste zanger die Abilene op de plaat zette. Dat was in 1963. Hamilton begon als popzanger, maar switchte later naar het country-genre. Abilene stond daardoor niet alleen op 1 in de country charts, maar ook op 15 in de gewone Billboard Hot 100. Ook Patsy Cline zong zowel country als pop. Helaas kwam ze al jong om het leven bij een vliegtuigcrash. Er zijn daardoor ook veel platen van haar postuum uitgegeven en op een van die albums stond I'm Blue Again.

Gerhard Wendland nam een Duitsstalige cover-up van Riders in the Sky. De titel was in eerste instantie, in een versie van hem uit 1949, cowboyballade. Maar in latere versies werd het Geisterreiter. George Strait is een wat nieuwere countryzanger. Hij behoort tot de meest verkopende artiesten aller tijden en maakte 33 platina-albums. In een tijd waarin er steeds meer country-popkruisingen op de markt kwamen, ging hij weer terug naar pure country. Hij heeft de meeste nummer 1 liedjes van alle artiesten aller tijden. The Chair was zijn 7e van in totaal 44 nummer 1's, alleen al in de Amerikaanse country charts.

0: Ook van Jim Reeves kwamen er na zijn overlijden bij een vliegtuigcrash nog veel platen uit. Onder andere in 1968 Missing You. Een bekend nummer van hem dat 15 jaar eerder uitkwam was Bimbo. Hiervan werd in 1954 een Vlaamse cover gemaakt door Bobbejaan Schoepen.
1: Bimbo!

altijd klaar. Zeg, ben jij nu nooit eens moe? Hoe krijg je dat toch voor elkaar? Bimbo is een shoeshine boy in het land van Uncle Sam. Zijn zwart gezicht glimt net zo mooi als al zijn schoenpoetscreme. Ik stond in New York heel alleen, het was mij vreemd te moe. Totdat Bimbo verscheen, want die vroeg mij toen meteen, so what can I do for you? Bimbo, Bimbo, Bimbo uit Amerika. Bimbo, Bimbo, Bimbo uit de USA. Bimbo, Bimbo, jij staat altijd klaar. Zeg, ben jij nu nooit eens moe?

scheiden kwam, had Bimbo veel verdriet. Maar ik zei, maak je niet bezorgd, want ik vergeet je niet. Het vliegtuig bracht mij weer terug, hier naar mijn vaderland. Denk met weemoed eraan, hoe ik hem wuivend daar zag staan met zijn kleine zwarte hand. Bimbo, bimbo, bimbo uit Amerika. Bimbo, bimbo, bimbo uit de USA. Bimbo, bimbo, jij staat altijd klaar. Zeg, ben jij nu nooit eens moe?

0: Oh, jij stond altijd klaar. Ik kom gauw bij je terug, dus droog jij nu je traantjes maar. Bye bye, bimbo.
1: Bye bye, sir.

De carrière van de Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn duurde zo'n 60 jaar. Haar succes begon in de jaren 60 en Patsy Cline was haar mentor en beste vriendin. Don't Come Home A-Drinking With Lovin' On Your Mind was haar eerste nummer 1 in de country hitlijst. Het werd geschreven door haar zus Peggy Sue en haarzelf en was gebaseerd op hun beider echtgenoten die beiden te veel dronken. 10 jaar eerder, in 1956, bracht Marty Robbins de eerste versie uit van Singing the Blues, dat vooral bekend werd door Guy Mitchell. Maar ook Robbins kwam ermee op 17 in de pop Billboard en stond er 13 weken mee op 1 in de country charts.

Release Me is al een stuk ouder dan uit 1967, toen Engelbert Humperdinck er succes mee had. Het had daarvoor al minstens 4 keer eerder in de hitlijsten gestaan. In 1962 in een uitvoering van Esther Phillips en in 1954 door Kitty Wells, Jimmy Heaps en Ray Price. Voor Price, die je net hoorde, was het zijn 4e top 10 hit in de countrylijst. 20 jaar later scoorde Hank Snow zijn laatste country nummer 1 hit met Hello Love. Hij maakte toen al 25 jaar succesvolle platen. Snow was afkomstig uit Canada. Hij had een slechte jeugd, bittere armoede en misbruik. Toen hij 35 was, verhuisde hij naar Nashville. Hij hielp onder andere Elvis Presley met zijn carrière.

De zanger Gustav Winckler werd wel de Deense Bing Crosby genoemd. Hij zong professioneel vanaf 1950 en had daar veel succes mee. In 1957 was hij de eerste vertegenwoordiger van Denemarken op het Eurovisie Songfestival, samen met Birte Wilke. Uit 1977 kwam deze cover van Behind Closed Doors, getiteld Bij een locked deur. 2 jaar later kwam hij bij een auto-ongeluk om het leven. We gaan weer naar de Verenigde Staten. Naar een van de bekendste countryzangeressen van vroeger, Skeeter Davis. Zij roept ons op de radio aan te zetten in Turn Your Radio On. Een liedje dat ook alweer dateert uit 1939.

De eerste nummer 1 van Freddie Fender, zowel in de pop als in de country charts, was Before the Next Teardrop Falls uit 1975. Deels in het Engels, deels in het Spaans, dus ook goed om je vreemde talen weer eens op te frissen. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, geheel gewijd aan countrymuziek. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Your Cheat and Heart, een klassieker van Hank Williams Sr. door Marty Gold en zijn orkest. Het komt uit 1966. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin op de zondagavond even na 6 uur. En dat betekent dat we van start zijn gegaan met de notenkraker. Luisteraars, goedenavond en zit u aan tafel, smakelijk eten. En dat wens ik u toe ook namens Herman. Herman en Trace doen samen, maken samen dit programma. 2 uur lang tot 8 uur zijn we bij u. En we beginnen met Susan Boyle, The End of the World.

You Raise Me Up, gezongen door de werkloze bakker uit Limburg, Martin Hurkens. Jammer dat we niks meer van hem horen. Misschien wel in Limburg, maar landelijk dus niet. En dat vind ik erg jammer, want die meneer heeft een hele mooie stem. Maar goed, iemand die ook een hele mooie stem heeft, is Sarah Brightman. What a Wonderful World.

Sarah Brightman, What a Wonderful World. U kent het waarschijnlijk wel van Louis Armstrong, maar dit is weer eens een andere manier. Zometeen heeft ze nog een nummer voor ons, maar we gaan eerst naar luisteren naar de CD Adia Classic, Out of Africa.

Dat was Out of Africa en het kwam van de cd Adia Classic. Sarah Brightman nog een keer, Stranger in Paradise.

Stranger in Paradise, en dat werd gezongen door Sarah Brightman. Martin Hurkens, ja, weer die meneer uit Limburg. Nu zingt hij Ave Maria.

Dat was Il Folo met E la mia vita. We gaan nu luisteren naar muziek van Andrew Lloyd Webber. Uit Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat hoort u One More Angel in Heaven. En dat wordt gezongen door David Sandler en de Michael Westlake Singers.

Any Dream Will Do. Les Nichols was de zanger. En Dave Willett is de zanger van Close Every Door.

Close Every Door, gezongen door Dave Willett, muziek van Andrew Lloyd Webber. Evita heeft hij ook gecomponeerd. En we gaan luisteren naar het nummer You Must Love Me. En dat wordt gespeeld door die Mayfair Symphony Orchestra onder leiding van Ralph Benneter.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraar, welkom bij het tweede deel van De Notenkraker. En we begonnen dit tweede deel met Star Inc. Music, Adiemus. En Star Inc. Music, die groep, die loopt als een rode draad door het tweede deel van het programma. Want het volgende nummer is ook van hun Nocturne.

Nocturne, gespeeld door Star Inc. Music. Twee mannen die dezelfde achternaam hebben en uit dezelfde plaats komen. Tol en Tol. Kan niet anders als Volendam zijn natuurlijk. En ze spelen Eleni.

Dat waren Trol en Tol met Eleni. Francis Goya is de volgende artiest die voor ons op gaat treden. Is een Belgische gitarist en hij speelt Elvira Madigan.

House Party door Star Inc. Music. En daar wordt de mens toch helemaal vrolijk van dit soort muziek. Ja. Het volgende is ook heel mooi. Het theme from Harry's Game, gespeeld door Matthijs Koenen.

Dat was het thema uit Harry's Game, gespeeld door Matthijs Koenen. Een live opname van het orkest van André Rieu, Jean-André.

Applaus voor André Rieu en zijn orkest. En ze speelden Jean-André. En het is vast opgenomen op het Vrijthof in Maastricht. Staring Music nog een keertje met El Condor Pasa.

El Condor Pasa. Nikos Ignadiadus neemt ons mee naar Griekenland. Als u daar ooit geweest bent, heeft u er vast herinneringen aan. Het nummer heet Memories from Greece.

Nikos Ignadiadis. Memories from Greece. Ja, je zal er maar met vakantie geweest zijn. En dan zit je op zondagavond naar de radio te luisteren. En dan hoor je dit. Dan wil je meteen weer terug misschien. Of niet. Ik weet het niet. Maar we gaan verder met de laatste keer Star Inc. Music. De laatste keer voor vanavond. Rondo Rousseau.

En dat was Rondo Rousseau en dat werd gespeeld door Star Inc. Music. En die worden bedankt voor bewezen diensten. En we gaan verder met het Zigeunerorkest van Tata Mirando, het zeer bekende Talinko.

Ja, een lied met een boodschap. The Neville Brothers, With God on Our Side. Van de CD Adia Classic hoort u nu nog Figaro's Hochzeit.

De eindtune. Georges Sanfir met She. En dat wil zeggen dat er een eind gekomen is aan 2 uur notenkraker. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wij vonden het erg leuk om voor u te maken. Volgende week hopen we er weer eentje voor u te maken. Voorlopig wensen we u een hele goede week toe. Bedanken u voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag om 6 uur de notenkraker. Dag!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis. Luisteraars, het is Pinkster, het feest van de hoop. De hoop die de Geest van God in onze handen en harten heeft gelegd.
2: De lange weg naar Pinksteren door Nel Benschop. We staan nog aarzelend in het feestelijke licht van de bevrijding uit de donkere slavernij. En we beseffen nauwelijks, we zijn nu vrij. Voor ons ligt de woestijn. Heer, toon ons uw gezicht. Maar gij verbergt u in de wolkkolom. Zo wijst u ons de weg naar het beloofde land. Zo vaart u naar omhoog met zegenende hand. Wij staren naar de wolken en bidden. Jezus, kom. Kom, Heer. De weg door de woestijn is lang geweest. Verlicht de wolkkolom, zoals u hebt beloofd, met vlammend vuur dat zich verdeelt op ieders hoofd. Tongen van vuur, lichtflitsen van uw Pinkstergeest.

toen dan de 50ste gekomen was, door Huub Oosterhuis. Toen dan de 50ste gekomen was der dagen na die eerste, dat zijn graf werd leeggevonden, zaten wij ter neer rondom een tafel. Plotseling geschiedde een storm van levensadem uit de hemel. Vuurtongen stonden boven onze hoofden. Zoals aan Mozes in een storm van vuur werden die dag de 10 volkomen woorden in alle talen te verstaan gegeven aan alle volkeren onder de hemel. Gij, Israëls bevrijder, schenk uw wijzing aan iedere mens in zijn geboortetaal. Iedere dag bezochten wij de tempel, en wie ons vroeg, getuigden wij van hem. Jezus, Messias, dat de lang verwachte nieuwe tijd nu gekomen was in hem. God heeft hem uit het dodenrijk gevoerd en stralend aan zijn rechterhand verheven.

50 dagen. Door Jeanette van Osselen. Dan breekt de band die mij in angst gevangen hield. Mijn mond was droog en strak, kon enkel zachtjes klagen. Tot aan dat moment, die dag van eeuwigheid. Het was of er een zucht ging door de wolken. Licht brak de ban en ik werd opgetild, gedragen. Niet eerder had ik de signalen opgemerkt, begrepen dat zijn geest verschijnt in vele vormen. Na 50 dagen, onstuitbaar uitgestort, die mensen vrijmaakt om te durven wagen weer op te staan, elkaar zelfs fluisterend te verstaan. Dan zal de warmte en het vuur van dat moment de hoop van alle mensen wekken, laten groeien, in liefde voorgoed. En alle kramp verdampt om in dit tijdsgewricht en steeds opnieuw weer onderweg vrede zoekend te leven aan zijn hand.

Van God de Geest door Inge Lievaart. De Heer was opgevaren, hij liet zijn kerk alleen, maar zij die met hem waren, als aan een boom de blaren, zij woeien niet uiteen. Nog was op hen zijn zegen, al leken zij verweest, en hun gebeden stegen hem na, opdat zij kregen de hun beloofde geest. Opeens was hij gekomen in het vervullingsuur, en als geweldig stromen van wind werd waargenomen en tongen als van vuur. In hun verbaasde monden was het de geest die sprak en gaf dat die daar stonden hun eigen taal verstonden, het woord dat binnenbrak. En die zich overgaven aan het werk van God de Geest, gebonden zondeslaven, ontvingen Christus gaven, zijn leven dat geneest. De wijnstok hing beladen, en hij was pas geplant. Bezingen wij Gods daden, nog deelt ons die genade des Heren afgezand. God met ons als tevoren, er is geen scheiding meer, we zijn niet meer verloren, maar door de Geest herboren, reeds tempels van de Heer.

Pinksteren door Nel Benschop. Het is een vreemd, ongrijpbaar feest, de nederdaling van de geest. Wat vlammen en geruis van wind, een taal die nieuwe woorden vindt. Nu dalen er geen engelen neer, ver lijkt de opgestane Heer. Er is een wonder voor ons oog, uit sintels rijst een vlam omhoog. Er is een wonder voor ons oor, Gods geest vindt bij de mens gehoor. Wie hem verriet, getuigt van hem. Wie hem verliet, spreekt met zijn stem. Het is een vreemd, onzegbaar feest, de woordgeboorte van de geest. En in de geest daalt onze Heer voor eeuwig in ons midden neer.

0: geest.
1: Vogel van de geest, door Joke Verweerd. Vogel van de geest, spreid uw lichte vleugels. Waar u bent geweest, breekt het daglicht aan. Mensen opgestaan, geven God de teugels. Vogel van het licht, maak in ons een woning en breng ons goed bericht. Van de slavernij maakt hij ons vrij, Christus is de koning. Vogel van het woord, spreek tot in ons wezen, dat het wordt gehoord. Breek het wonder aan in een nieuw verstaan, tussen hoop en vrezen.

De vogel van het woord, door Nel Benschop. Lichte vogel van het woord, vlieg over de wereld heen. Maak het hart, zo koud als steen, warm wanneer je het zingen hoort. Snelle vogel van het woord, zoek je weg, hoog door de lucht. Vlieg ver boven het gerucht, dat de stilte in ons verstoort. Pinkster vogel van het woord, soms gelijk een duif zo zacht, soms een arend in zijn kracht. Vlieg boven ons leven voort.

Niets van mezelf, door Jook Verweerd. Niets van het waardevolle in mijn leven is van mijzelf, het is door u gegeven. Niets in mijzelf is goedheid of geluk, in mij ligt alles al van oorsprong stuk. Dat is het juist, Heer, dat is nu het wonder. U ziet mijn mensenleven als bijzonder, u heeft voor mij een nieuwe weg gemaakt en met uw hand mijn voorhoofd aangeraakt. En als ik bij u kom met lege handen, en met mijn koude hart doet u mij branden. U blaast uw vuur, u draagt de geestkracht aan. Zonder uw liefde zou ik niet bestaan.

Adem Ruach door Jannie de Pauw. Adem van geest brengt leven tot leven. Adem van geest neemt weg onze schroom. Adem van geest doet ons blijer beleven. Adem van geest wekt op uit de droom. Adem van geest geeft moed om te handelen. Adem van geest geeft kracht om te wandelen. Adem van geest brengt ons God dichterbij. Adem van geest maakt van jou en mij wij.

Pinksterbloemen door Ine ten Broeke Bruins. Mijn hart was dood, een winter lang, tot er in mij een stille kracht, onzichtbaar nog, nieuw leven bracht. Een dode tak bot uit en zwelt tot bloem. O God, dat ik dit wonder van de lente toch Pinksteren noem. Geen vreemde tongen, nog van vuur, maar wie het wil, ontvangt de geest van God, zodat het dorre hout verandert in een bloesemfeest. En raakt Gods geest mij aan, voel ik zijn troost en kracht, dan bloeien Pinksterbloemen langs mijn weg, tot mij de grote lente wacht.

Pinksteren, door Co het Hart. Vogel, kom toch aangevlogen, zet u zegenend op mij neer, opdat ik de lof kan zingen van de Allerhoogste Heer. Mij ontbreken zoveel woorden, overkom mij, vredesduif, met het lang verwachte wonder. Geef mij stem en overhuif mij met nieuwe, sterke woorden, die ik eerst nog aarzelend spreek, maar gedreven door uw klaarheid weldra juichend openbreek. Tot hun vreugde is ontsloten, vonken spattend, tong van vuur, geest der waarheid, overkom mij. Maak het Pinksteren, ieder uur.

De lente is gekomen door Willem Barnard. De lente is gekomen, de zomer is nabij. Het groen zit in de bomen. Dit is de maand van mei. De bloemen staan te blozen, de dieren vieren feest. De mensen minnen kozen en God beschikt zijn geest. De geest, dat is de adem die God aan adem geeft. Nu noemen wij met namen al wat op aarde leeft. Gij bloemen en gij dieren, gij mensen met elkaar, komt alle bruiloft vieren. Het feest is openbaar. In al wat wijs en waar is, leidt ons de geest van God. En als de schepping klaar is, wordt heel de aarde goed. Want hij zal bij ons komen, hij laat geen kind verweest. Hij maakt het altijd zomer en altijd Pinksterfeest.

Uit uw hemel, door Huub Oosterhuis. Uit uw hemel zonder grenzen, komt gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen. Als een kind zijt gij gekomen, als een schaduw die verblindt, onnaspeurlijk als de wind, die voorbijgaat in de bomen. Als een vuur zijt gij verschenen, als een ster gaat gij ons voor. In de vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt gij verdwenen. Als een bron zijt gij begraven, als een mens in de woestijn. Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde? Als een woord zijt gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven.

0: Dit was Cantate. Rennie en ik wensen u goede Pinksterdagen.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag vieren we het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen in Jeruzalem. Dominee Posthouwer uit Putten zal de meditatie verzorgen en met ons lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 24. Het thema is Ruimte voor de Heilige Geest. 50 dagen na het paasfeest was er een wekenfeest of oogstfeest. De stad Jeruzalem was dan weer vol met Joden uit verschillende landstreken. God maakte zijn aanwezigheid bekend door het geluid van een storm en er verschenen tongen als van vuur boven de discipelen. De discipelen begonnen allemaal in verschillende talen te spreken, zodat de toehoorders allen konden verstaan wat de Heilige Geest tot hen sprak. Dit wonder trok de aandacht van alle mensen en zo werd de blijde boodschap die zij brachten meegenomen over de gehele wereld toen zij weer huiswaarts gingen. We beginnen met Psalm 33, vers 1 en 11. Zing vrolijk en hef de stem naar boven.

In de wereld is het Pinksterfeest wat naar de achtergrond verschoven en weten vele mensen niet meer wat er gebeurde op die dag. Door naar het volgende kinderlied te luisteren, worden wij eraan herinnerd dat ook deze dag belangrijk is voor ons christenleven en dat wij niet zonder zijn Heilige Geest kunnen.

Verlang dagelijks naar het heilige woord dat ons de weg wijst in dit leven. Door ons te vullen met zijn woord en heilige geest kunnen we hem verheerlijken.

Door de Heilige Geest leren we geloven, hopen en lief te hebben door zijn kracht. We mogen dan zingen van zijn grote dingen en al wat hij ontvangen uit zijn hand. Met Christus zijn we opgestaan en heeft hij ons een eeuwig leven gegeven.

Laat daarom dagelijks ons gebed zijn. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja, vul mij telkens weer opnieuw, want zonder u kunnen wij niet.

Op verzoek luisteren we voor de meditatie naar het prachtige lied van Sela, Heer, wijs mij uw weg. Vervolgens zal dominee Posthouwer zijn meditatie houden over Handelingen 2, vers 1 tot en met 24. En aansluitend luisteren we naar het lied Kom, Heilige Geest, ook van Sela.

Vandaag is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En bij het lezen van het Bijbelgedeelte van vandaag moest ik denken aan vakantie. Elke keer als ik op vakantie in het buitenland Nederlanders tegenkom, dan spits ik mijn oren. Toch altijd weer even fijn om Nederlands te horen. In de supermarkt of op een marktje. Leuk, herkenbaar. In Jeruzalem woonden Joden uit ieder volk op aarde, lezen we zo meteen. En ze horen ineens mensen spreken in hun eigen taal. Net als ik zullen ze hun oren gespitst hebben. Wordt er hier gesproken in mijn taal? En dat door een stel Galileërs van die ongeschoolde vissers? Hoe is het mogelijk? We lezen samen uit Handelingen 2, vers 1 tot 24 en dat doe ik uit de nieuwe Bijbelvertaling van 2021. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen zetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Mede en Elamieten? Inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. Inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. En daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind der tijden zegt

God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en ouderen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder de naam van de Heer, die de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, heeft u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon de macht over hem niet behouden. De discipelen zijn bij elkaar om vurig en eensgezind te bidden en om te wachten op de vervulling van de belofte die Jezus 10 dagen geleden deed, de komst van de Heilige Geest. En dan ineens verandert alles. We lezen dat Petrus vrijmoedig naar voren stapt en begint te vertellen over Jezus. Wat is er geworden van de man die zo twijfelde en wegzakte in het water? De man die, toen Jezus gearresteerd werd, 3 keer zei: ik ken hem niet. De man die huilend wegvluchtte toen Jezus hem daarna aankeek. De man die na Jezus' opstanding verward in het lege graf rondkeek. De man die hersteld moest worden toen Jezus 3 keer vroeg: heb je mij lief? Een van de mannen die zich uit angst opgesloten had in een huis. Deze Petrus stapt naar voren en hij begint vrijuit over Jezus te vertellen. De houding van de Joodse leiders was niet veranderd. Ze waren hun leven nog steeds niet zeker, maar wat is er dan wel veranderd? We lezen dat ze allemaal werden vervuld van de Heilige Geest. En dat uitte zich door het geluid van een hevige windvlaag en een soort vlammen dat zich als vuurtongen verspreidde. En ze begonnen hardop te spreken in vreemde talen. Wat een bijzondere gebeurtenis voor degenen die erbij waren. Maar het allergrootste wonder is dat hun hart veranderd is. Van mensen die bang, verdrietig en teleurgesteld zijn, naar mensen vol blijdschap die niet meer bang zijn. En dat is precies wat de Heilige Geest in je hart wil doen. In die dagen woonden er in Jeruzalem vele mensen uit vele landen. Ze hoorden ongeschoolde mannen spreken in allerlei talen, ook hun eigen taal. Wat wordt er gezegd? Ze spitsen hun oren. Er wordt in hun eigen taal gesproken over de grote daden van God. Misschien nog wel beter vertaald met: ze hoorden hen God groot maken. Het duurt niet lang voor de menigte reageert. Enkelen waren buiten zichzelf van verbazing. Er reageren ook mensen in geloof. Maar anderen reageren een beetje spottend. Het zal gisteravond wel laat zijn geworden. Ze zijn dronken. Maar dan begint Petrus te spreken. En zijn preek heeft een machtige uitwerking. 3000 mensen die zich bekeren. Dat lezen we een stukje verderop in vers 41. Dat is nog eens een preek. En zegt Petrus dan hele spannende dingen? Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar de kracht van de Heilige Geest is de grootste kracht die er is. Gods kracht. Maar we moeten hem wel de ruimte durven geven. En willen geven. Want Pinksteren is een riskant feest. Wie alles bij het oude wil houden, die kan Pinksteren beter niet vieren. Want Pinksteren vieren brengt een risico met zich mee. Een van de kenmerken van de Heilige Geest is namelijk dat hij niet alles bij het oude laat, maar hij vernieuwt je hart. De mensen in Jeruzalem zijn onder de indruk. Maar er zijn verschillende reacties. Velen komen tot geloof. Anderen zoeken verklaringen voor wat er gebeurt. Dit kan toch niet? Ze zullen wel dronken zijn. Alsof je dan vloeiend in andere talen kan spreken, overigens. En jij en ik? Hoe reageren wij op de Heilige Geest? Wil je het liever houden zoals het is? Gewoon het oude vertrouwde, zoals je altijd gewend bent geweest? Of durf je de Heilige Geest ruimte te geven in je hart, in je leven, zodat de Heere God ook door jou heen kan werken? Ik heb het inmiddels al zo vaak mogen zien. Mensen die maar moeilijk kunnen praten over hun geloof. En dat kan door allerlei redenen komen, door opvoeding,
heftige gebeurtenissen, diepe schaamte over dingen die ze hebben gedaan. Ze veranderen in mensen die vrijmoedig durven getuigen over wat God in hun leven heeft gedaan. Soms plotseling, soms over een langere periode. Maar wat er nodig is, is dat je de Heilige Geest ruimte geeft. Dat je God de ruimte geeft om in jouw leven, in jouw hart te werken. Om soms ook dingen op te ruimen. Dingen die tussen jou en God instaan. Zullen we de Heilige Geest de ruimte geven vandaag? Zodat God in jou kan werken? Zodat God door jou kan werken? Dat de kracht van God in jouw leven zichtbaar wordt voor anderen? Dat je vrijmoedig mag delen over de Heer Jezus Christus? Net als bij de discipelen zoveel jaren geleden. Ik wens je een prachtig Pinksterfeest, waarin de Heilige Geest je hart voor het eerst of opnieuw mag vullen. Amen.

Laten we samen de Heer een loflied toezingen. Want door zijn geest spreekt hij in vele talen en doet hij ons elkaar verstaan. Zijn geest doorbreekt al de grenzen die wij mensen hebben gemaakt. Prijs de Heer, want de weg is weer open naar de Vader en naar elkaar. Door zijn geest kunnen we zeggen, Jezus is de Heer.

Het is daarom ook onze opdracht om die blijde boodschap van het evangelie te verkondigen, voordat het te laat is. Als we naar deze wereld kijken, zien we de tekenen die erop wijzen dat Jezus spoedig terug gaat komen. Wat zou het dan mooi zijn als er nog vele mensen tot geloof in hem zouden komen?

Heer, laat de hemel weer openbreken en het huis weer vullen met uw vrede. Dan zal de adem van uw geest ons met uw kracht bekleden. Laten we ons daarnaar uitstrekken.

Laten we op weg gaan met een brandend hart en een gebed bij elke stap. Dat er een lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag.

Helaas zit onze tijd er alweer op en gaan we afsluiten met een zegenlied. Nel Wallet en Evert Kuiper wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Gedenk ze in uw gebeden en zie naar hen om. Tot volgende keer en blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Gospel Light. Een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.
1: In de tijd waarin wij nu leven, lijkt het elke dag wel alsof je in het ongelofelijke moet geloven. 3D-films, gefotoshopte plaatjes, animaties, futuristische reclamefilmpjes. Talloze toepassingen die we 20 jaar geleden niet voor mogelijk hielden. We zijn overal ter wereld verbonden door het internet en de social media, noem ze maar op. André Kuipers, die ook weer veilig terug is. Dat deed me eraan denken, ik zal het ook nooit vergeten, dat toen de eerste mens op de maan was geland, de wereld echt een schok kreeg. Men zat aan de televisie gekluisterd. En een paar dagen later zei mijn opa, kind, ik kan het niet geloven, dit kan toch niet echt zijn? Want ja, in bioscoopfilms kunnen ze ook zoveel namaken. Dus hij geloofde niet dat dit ook echt gebeurd was. Het was te groot om te kunnen begrijpen. En dat voel ik soms ook als ik in de Bijbel lees. De liefde van de Heere God, dat hij toch maar zijn enige zoon gegeven heeft. Dat is toch te groot om te kunnen begrijpen. Tegenover zoveel liefde staat dan ons onvolkomen leven. Een leven vol met fouten en falen. Alles wat wij mensen verkeerd doen. Maar, gelukkig, is er die hele grote maar. Dit is wat de Bijbel vertelt. Gods liefde wordt niet minder omdat wij fouten maken, zondig zijn of ons slecht gedragen. Gods liefde wordt niet minder omdat wij fouten maken. Daar heeft God wel verdriet van. Maar Gods liefde is zoveel groter. Hij overstijgt ons menselijk falen. Onze hemelse Vader kijkt als het ware door de tranen in zijn ogen heen, vol met liefde naar zijn kinderen. En hij omarmt u en mij en iedereen die in hem gelooft. En waarom denkt u nou dat dat niet voor u geldt? Waarom denk jij nou dat dat niet waar is? Misschien omdat het inderdaad te groot is om het te kunnen begrijpen. En daarom mogen we het gewoon geloven. Geloof, dat is wat God van ons vraagt. En zeg nou maar ja tegen hem. En geloof hem nou maar. Dan komt het goed.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klaar.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had, en dat mijn geliefde vrienden waarmee ik de muze diende en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, s'avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, hoorden men al spoedig lallen en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij het wakker.

0: soms met spijt. Aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende van de goeie oude tijd.
1: Sarah's phone? Yo, what's up, baby? Yeah, and I'm gonna meet him tonight. You know what? He's so unbelievable.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.